Ken je de steen, ken je de straat, ken je de kool, ken je dit kaf? Maar wat ik zing is aan het zwoer, niks er van door kans op af. Denn ik heb aans beleefd, ik ben overal ween. Ik heb God en den duivel, koorden spelen zien.